0: reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het tweede jong dat in Nederland is geboren. Hauans Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Middy is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Middy cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Middy was 34 jaar. Panda Yong Langyuwei, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyuwei was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: laat het zo zijn.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: gek. En als je stiekem naar me kijkt, weet ik het zeker.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. De melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
3: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
2: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Omdat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yuan. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polyfenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
4: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
2: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
8: Bingo FM met het regionieuws.
9: Goedemorgen. Bij een verkeerscontrole in Utrecht-Zuid zijn 11 auto's in beslag genomen en 35 bekeuringen uitgedeeld. De politie meldt ook dat er €69.000 is geïncasseerd. Tijdens de controle werden 72 voertuigen gecontroleerd op strafbare zaken, zoals zorgfraude en drugscriminaliteit. 2 mensen werden aangetroffen die mogelijk onterecht een uitkering ontvangen. De actie was een samenwerking tussen de politie, gemeente Utrecht en de Belastingdienst. Een Utrechtse zorgwebsite is gehackt en daardoor liggen mogelijk de gegevens van bijna 900 Utrechters op straat. Het gaat om de website van Welzijn op Recept, een platform waar inwoners terecht kunnen met milde psychische klachten. Volgens de gemeente Utrecht zouden onder meer namen, telefoonnummers en medische informatie zijn gelekt. Inwoners van wie de gegevens mogelijk zijn ingezien, zijn daarover geïnformeerd. Tegen een man uit De Meern is een celstraf en tbs met dwangverpleging geëist voor het bedreigen van agenten en het neersteken van een politiehond. Ook zou de man 2 bestelbussen in brand hebben gestoken. Dat gebeurde allemaal tijdens de afgelopen jaarwisseling. Tijdens de rechtszaak vertelde de verdachte dat hij doodgeschoten wilde worden door de politie. De 35-jarige Mike K. volgde eerder ook al een tbs-behandeling, maar volgens het OM heeft dat niet het gewenste effect gehad. Met een nieuwe behandeling hoopt de officier te voorkomen dat de verdachte nog eens de fout ingaat. Het wordt halverwege de week opvallend zacht voor oktober. In Utrecht kan het woensdag en donderdag naar verwachting zo'n 18 tot 20 graden worden. Vrijdag neemt de kans op regen weer toe. In het weekend lijkt het droger te worden en gaat de temperatuur weer iets omlaag. Dan nog het weer van vandaag. Het is bewolkt met wat motregen en hier en daar een bui. Het wordt vandaag ook 18 graden.
0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
8: Bingo non-stop.

0: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat er meer dan

0: cybersecurity incident, zegt deze expert.
1: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
0: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
2: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
0: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

contact heeft met Louise Gerspadoel. Het is dinsdag 13 oktober. Ik zeg een hele goede morgen allemaal. Met 2 uur lang informatie uit je eigen stad Utrecht. En natuurlijk een hele reeks om lekkere muziek.

Ja, het is morgen vroeg, Samantha Steenwijk en Wolter Kroes. En slapen doen we straks. Goedemorgen allemaal. Fijn dat je erbij bent. Wat was het donker, hè? Het is nu een paar minuten echt licht aan het worden. Maar het was echt pikken donker, joh. Echt even wennen. Heb je dat herfstgevoel ook daardoor een beetje? Nou, vandaag hebben we ook zo'n beetje een herfstdag. Vanochtend een beetje hele lichte motregen. Temperaturen gaan al gauw naar de dubbele cijfers. We gaan vandaag de 19 graden aan tikken. Morgen 17 graden met veel meer zon. En donderdag 19 graden ook met veel meer zon. Of misschien wel 20 graden. Vandaag een windkracht 4 en er 45% neerslag voorspeld. Nou, vanmiddag blijft het bewolkt. En trekken later vanuit het westen een paar buien over. En een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind is er. En vanavond klaart het op. Maar ja, daar gaan we niks van meemaken. Omdat het alweer donker wordt. De komende nacht daalt het kwik naar 7 tot 12 graden. Het viel wel op, hoor, vanochtend. Het was helemaal niet zo koud. Gisteren was het echt fris, hè. Maar vandaag hebben we dus weer, na herfst temperaturen. Zo moet je het eigenlijk maar zien. Even kijken naar de situatie op de weg. Laten we dat eens even doen. Er staan een aantal files op dit moment. Ik begin op de A12 Den Haag richting Utrecht. 8 kilometer file tussen Gouden en Nieuwebrug. En tussen Woerden en Oude Rijnstad 9 kilometer file op diezelfde A12. Dan A12 richting Den Haag. Arnhem richting Den Haag. 5 kilometer file tussen Driebergen en Lunetten. En tussen Woerden en Nieuwebrug staat ook 4 kilometer file op Utrecht Den Haag. Die richting A12. Dan de A27 tussen Gorinchem en Lexmond. 3 kilometer file. Andere kant op 7 kilometer file. Tussen Hilversum en Knopend Rijnsweerd. En tenslotte de A28. 4 kilometer file tussen Den Dolder en Knopend Rijnsweerd. En dan heb ik de files gehad. Hier zijn Monique Smit en Kieren van der Graaf. De ene naar de andere. Duo's komen voorbij. Hè? Beter af alleen.

niks met een kilo van de graaf en betere afval alleen. Goedemorgen allemaal. Het dumpen van vuil overal, wat je grof vuil zou noemen, gewoon bij je vuilcontainers, dat is een doorn in het oog bij iedereen. Hè. Dat is niet alleen over het feit waar Nieuws 030 over praat, maar ja, het is eigenlijk in de hele stad zo. Nou, Utrechtse wijkhouder Suzanne Schilderman, die is heel duidelijk als het gaat om illegaal dumpen, bijvoorbeeld van grof afval, zoals gebeurt bij de vuilcontainer tegenover de wijnwinkel van Berkel op de hoek van de Groeneweg en Laan van Nieuw-Guinea. Ze noemt de praktijk ontzettend asociaal. Maar ja, het is niet de enige plek. Het gebeurt overal. Ik zie het op social media voorbij komen dat mensen zeggen, wat is dit nou? Laatst nog op de Mariaplaats. Er is ook zoveel gedumpt, weet je wel. Nou ja. In de reactie op vragen van Nieuws 030 laat de wethouder weten via de woordvoerder kritisch te zijn over de Utrechters die niet de moeite nemen om een grof vuil naar de lokale milieustraten te brengen. Afvaldumpingen naast containers zijn vies en vervelend voor omwonenden. En ze zorgen voor een rommelig straatbeeld. De gemeente investeert veel in het schoonhouden van de stad. Uiteindelijk speelt het gedrag van inwoners ook een belangrijke rol. Je kunt het allemaal nalezen op Nieuws 030. Ik denk, begin er maar over in deze uitzending. Want het is niet alleen bij de Laan van Nieuw-Guinea op de hoek Groeneweg, hoor. Dit artikeltje staat op nieuws030.nl. Ik zie het overal op social media voorbij komen. Mensen reageren zich daar behoorlijk over uit en ergeren zich enorm aan dat soort dingen. Ik begrijp het ook wel. Als ik grof vuil heb of had, ik heb tegenwoordig niet meer zoveel, ja, dan belde ik grof vuil. En ik had er toevallig van het weekend nog over. Er kwam er ook een mannetje het oud ijzer uithalen. Die reed langs alle adressen waar grof vuil die dag werd neergezet. En die ramde dan al het oud ijzer eruit. Je ziet het bijna niet meer, joh. Nou ja, verhaal kun je dus zien op nieuws030.nl. Ik hoop dat het een keer opgelost wordt op een betere manier. Maar goed, hier zijn Tino, Martin en Anouk voor je het weet.

3FM een grote hit. Leuk voor hem, hoor. Verhuizing van de Utrechtse rashondenvereniging URV op Sportpark Overvecht Noord, dat heeft vertraging opgelopen. Ontwerp van het nieuwe clubgebouw, dat voldeed niet aan de bouwregels, dat zei de gemeente. En naar verwachting kan de hondenclub nu medio 2027 pas echt verhuizen. Ja, het is een soap op het sportpark op Overvecht Noord. Een probleem ontstonden toen de gemeente meer clubs een eigen plek toezegde dan er ruimte beschikbaar was. En FC Utrecht, de rashondenvereniging en voetbalvereniging Edo, die moesten het sportpark gaan delen, maar daarvoor was dus te weinig ruimte. Ja, dat is niet echt twee dingen die met elkaar samengaan, volgens mij. Met name Edo was helemaal niet te spreken over de gang van zaken. De club had geen zin in hondenpoep op het veld en had ook niet genoeg plek om alle teams te laten voetballen. Ja, en dan heb je een probleem. Nou, vorig jaar was de oplossing, de rashondenvereniging verhuisde naar een andere plek op het sportpark aan de Manitoba-dreef. En dan krijgen ze naast hun eigen veld ook een clubhuis, een terras en parkeerplekken. Maar ja, de werkzaamheden zouden deze zomer beginnen. Maar je raadt het al, dat duurt veel langer. Dat gaat toch echt wel een tijd duren. Dus medio 2027, maar de gemeente zegt, ja, dat kunnen we niet garanderen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Het hele verhaal kun je helemaal op je gemak uitstekend nalezen op de pagina van Bingo FM. Het is natuurlijk ook zo, voetballen en honden die ook een rol af en toe laten vallen. Ja, dat gaat niet met elkaar samen, want dan loop je te rennen in voetbal, in poep met je voetbalpuntje, met je voetbalschoenen, met de punten, om het zo maar eens te zeggen. Nou ja, ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Je kunt het nalezen op de Bingo pagina. Jeroen van der Bomen, zie je, weet, jij bent zo.

0: vriendenteam.
1: Young Dylan en vriendenteam, leuk liedje. Ik dacht bij mezelf, nou even weer een voetbalplaatje erachter. Splinternieuw. John West en Lange Frans, die zingen Laat Me Nou. Daarmee gaan ze richting nieuws van 8:30. Nou, John West zal dat niet gedacht hebben. Gisteren is bekend geworden dat hij zijn jubileumshow, die was gekoppeld aan de show van René Vroeger, moet uitstellen in Ahoy. Want ja, Vroeger, dat gaat niet door. En daardoor gaat John West, want dat was een combinatieshow, want dan huren ze gewoon Ahoy af en maken ze gebruik van elkaars apparatuur. Dat gebeurt wel vaker. Ja, omdat Vroeger niet doorgaat, kan hij zelf al die apparatuur denk ik niet inhuren. En dat is toch wel hard gelach voor John West. Die geloof ik ook alweer 20 jaar in het vak zit, mensen. Met John West de Lange Frans dus naar het nieuws. Laat Me Nou. Ik ben zo terug met een klassieke. Tot zo.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
2: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
3: Effedimmen.nl.
4: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
2: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
9: Bingo FM met het regio nieuws.
10: Goedemorgen. Bij een verkeerscontrole in Utrecht-Zuid zijn 11 auto's in beslag genomen en 35 bekeuringen uitgedeeld. De politie meldt ook dat er €69.000 is geïncasseerd. Tijdens de controle werden 72 voertuigen gecontroleerd op strafbare zaken, zoals zorgfraude en drugscriminaliteit. 2 mensen werden aangetroffen die mogelijk onterecht een uitkering ontvangen. De actie was een samenwerking tussen de politie, gemeente Utrecht en de Belastingdienst. Een Utrechtse zorgwebsite is gehackt en daardoor liggen mogelijk de gegevens van bijna 900 Utrechters op straat. Het gaat om de website van Welzijn op Recept, een platform waar inwoners terecht kunnen met milde psychische klachten. Volgens de gemeente Utrecht zouden onder meer namen, telefoonnummers en medische informatie zijn gelekt. Inwoners van wie de gegevens mogelijk zijn ingezien, zijn daarover geïnformeerd. Tegen een man uit De Meern is een celstraf en tbs met dwangverpleging geëist voor het bedreigen van agenten en het neersteken van een politiehond. Ook zou de man 2 bestelbussen in brand hebben gestoken. Dat gebeurde allemaal tijdens de afgelopen jaarwisseling. Tijdens de rechtszaak vertelde de verdachte dat hij doodgeschoten wilde worden door de politie. De 35-jarige Mike K. volgde eerder ook al een tbs-behandeling, maar volgens het OM heeft dat niet het gewenste effect gehad. Met een nieuwe behandeling hoopt de officier te voorkomen dat de verdachte nog eens de fout ingaat. Het wordt halverwege de week opvallend zacht voor oktober. In Utrecht kan het woensdag en donderdag naar verwachting zo'n 18 tot 20 graden worden. Vrijdag neemt de kans op regen weer toe. In het weekend lijkt het droger te worden en gaat de temperatuur weer iets omlaag. Dan nog het weer van vandaag. Het is bewolkt met wat motregen en hier en daar een bui. Het wordt vandaag ook 18 graden.
1: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
2: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
3: Effedimmen.nl.
4: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
2: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
11: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Rudy Karel en de Damrakkertjes en de Muis en de Molen. Ja, entertainer en showbiz held, hè, Rudy Karel. Hij was zeer groot in Nederland en had zijn grenzen wel bereikt hier in Nederland. En dacht, weet je wat, ik ga naar het veel grotere Duitsland en dat heeft hem geen windeieren gelegd. Hij sprak een soort Duits-Nederlands en dat vonden die Duitsers maar wat charmant. En dat hebben wij een beetje met Duitsers die Nederlands proberen te praten. Hè. Zoals ooit Prins Klaus en Prins Bernhard, die praten een beetje zo Duits. En dat is jarenlang nagedaan. Nou, Rudy Karel praatte een soort Duits waar er ontzettend een Nederlandse tongval in zat. En de Duitsers vonden dat hartstikke leuk. Hij werd een grote entertainer. Hij heeft altijd een beetje met wrok omgekeken naar Nederland. Ja, ik ben niet zo gewaardeerd. Maar hij is wel een trendsetter geweest van een hoop Nederlandse presentatoren. Zoals Sylvie Meis. Zijn eigenlijk in zijn voetsporen getreden als grote showbiz helden. Rudy Karel had een hitje hiermee. Een Muis in de Molen. En hij heeft ook nog Samen Straatje Om als hitje gehad in Nederland. Maar het was niet zijn eerste doel hoor, popmuziek maken. Rudy Karel en de Damrakkertjes en Muis in de Molen. Ik heb Samuel Belt en Russo. Boom, ik heb Ronnie Flex. Nieuw lichtje, schijn je licht op mij. Hartstikke mooi nummer. Maar ik begin met Cindy en Lieveling. Is de verkeer, hoor je dat ook van me, hè?

als je vanuit de A2 richting Amsterdam wil rijden, dan heb je 3 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en de Leidse Rijn tunnel op dit moment. A12 dan, daarna richting Utrecht, 3 kilometer file tussen Gouden West en Reewijk en tussen Bodegraven en Woerden staat ook nog eens een keer 4 kilometer file. Dan de A12 tussen de Meer en Woerden, Utrecht richting Den Haag, 5 kilometer file. En dan gaan we naar de A27. Breda richting Utrecht, 5 kilometer file tussen Gorkum en Lexmond. En de andere kant op, 8 kilometer file op de A27 tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. En tenslotte 28, 3 kilometer file tussen Afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. Hier is Ronnie Flex, ja, bijzonder liedje, een mooie ballad. Schijn licht op mij, echt zo'n nummer voor de herfst, hè? Ronnie Flex.

Samuel Welte en Rousseau en Boom. Tamarinde, dat zit in Overweg. Dat is een verpleeghuis en ouderhuis. En een heleboel mensen zijn daarover ontevreden. Het is maar wat. Op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamarinde wonen zo'n 20 ouderen die een vorm van dementie hebben. En Nieuw Tamarinde is van zorginstelling Karijn. Die is actief in de gemeente, zoals onder andere Utrecht en Woerden en Vianen. Daar wordt toch wel over geklaagd eigenlijk. Er zijn klachten over dat familieleden niet goed behandeld worden, niet goed verzorgd worden. En volgens de familieleden is de zorg nog steeds niet verbeterd, ook niet naar klachten. Ze zijn het zo zat dat ze contact hebben gezocht met RTV Utrecht. En dat zie je op de pagina van Bingo FM nu. Gaat eventjes goed als je er wat van zegt en daarna is het weer mis. En dat gaat echt over de basisverzorging. Hè. Zo valt in het verslag van het klachtenbemiddelaar onder andere te lezen. Iedere keer vallen weer mensen uit, waardoor de verbeteringen van deels weer teniet worden gedaan. En de verbeteringen die worden gedaan naar klachten van de familieleden. Op de afdeling werken veel uitzendkrachten. En daar zit volgens de familieleden ook het probleem. Dit is niet de eerste keer dat ik dat hoor. Aantal vaste krachten is echt heel lief en goed. Maar die zijn er vaak niet, zegt een van de familieleden. Ja, en er worden allerlei voorbeelden gegeven van mensen die niet goed worden verzorgd. Niet onder de douche zijn geweest de hele tijd. Kunstgebitten die niet schoongemaakt worden, enzovoort, enzovoort. En ook bijvoorbeeld iemand die de medicijnen keurig moet hebben vanwege de ziekte van Parkinson. Maar daar gebeurt dat af en toe te laat. En dan merk je toch dat mensen mee gaan trillen bijvoorbeeld. Nou ja, het is maar wat. Karijn zegt inmiddels op de hoogte te zijn van de zorgen die bij de familieleden leven. Die raken ons, zeggen ze. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun naaste bij ons goede zorg krijgt en zich veilig en geborgen voelt. Er is al een familiebijeenkomst geweest, maar het heeft tot nu toe niets opgeleverd. Deze week is er weer een familiebijeenkomst bij Tamarin. Mijn vader heeft er gezeten en ja, die had niks te klagen. Maar ja, die had zijn mondje wel bij zich. En die kon gewoon zelf zeggen wat hij wil. Maar dit gaat vooral over mensen met dementie onder andere. En ja, die kunnen niet zo zeggen wat hun niet bevalt natuurlijk. Nieuw Tamarinde en Tamarinde. Het is een heel verhaal als je het leest. Ik bespaar je nog de details, dan denk je bij jezelf, nee. Maar ja, je hoort het wel veel vaker. En je hoort ook inderdaad dat het moeilijk is om personeel te vinden. Het is een heel verhaal in ieder geval. En je kunt het, als je het wil, nalezen op de pagina van Bingo FM. Ben benieuwd wat eruit komt. Zijn er verbeteringen? Laat ik je dat weten. Hier is de dijk. Als het golft, dan gaat dat goed. Yeah.

als het golft, dan golft het goed. We gaan richting het nieuws van 9 uur. Dat doen we met Wesley Bronckhorst. De lucht was blauw.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
2: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
1: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij

0: huis loopt ook vast. Naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen. Of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt. Hoe leeg die schappen zullen zijn.
1: Cybersecurity experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Nielsen, Beauty and the Brains, dinsdag 13 oktober 2026. Je bent welkom. Maar nog een uurtje informatie uit je eigen stad. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Zoals Donnie en Yves Berendsen, nachtenlang.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

Eve Berendsen en Donnie en nachtenlang hoorde hier bij Bingo FM. Nou, gelukkig is het nu licht. Hè. En even kijken naar de situatie op de weg. A2, 3 kilometer file tussen Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel. Dan, als je naar Utrecht komt rijden op de A2, zeg ik dan nog even. Bijvoorbeeld tussen Culemborg en Everdingen kom je nog 5 kilometer file tegen. A2 dan Amsterdam richting Utrecht. 3 kilometer file tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. Dan de A12. Daarna richting Utrecht 4 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. En dan gaan we verderop. De andere kant op Arnhem richting Den Haag. 11 kilometer file tussen Drieberg en Knooppunt Oude Rijn. Ik zeg het toch nog maar even. Want daar zijn we ook te ontvangen. En dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Gouda en Bleiswijk 9 kilometer file. Dus er zijn in twee gewoon. Maar ik denk ik geef het je toch nog maar even mee. A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Hilversum en Knooppunt Lunetten. Daar staat 10 kilometer file op dit moment. Andere kant op niks aan de hand. Dat is echt wel heel opmerkelijk eigenlijk hoor. En dan heb ik de files wel zo'n beetje gehad. Voor je op deze dinsdag kunnen we lekker door met muziek. Wat dacht je daarvan? Numeria

van John West en Hi Bibi hoorde hier bij Bingo FM. In Utrecht hebben we er niet zo heel veel last van, maar als je in de auto zit, kun je er bijna niet omheen. Op sommige plekken in de provincie rondom Utrecht, vooral in de boerengebieden, hangt het alweer maandenlang vol met omgekeerde vlaggen. Vaak opgehangen door boze boeren. Nou, ik ben ook richting Brabant gereden en ook rondom Utrecht. Je ziet inderdaad veel omgekeerde vlaggen en dat is een protest. Hè. Ze vinden het slecht wat er allemaal gebeurt. Nou, weet je wie er nou tegen is, tegen die omgekeerde vlaggen? En dat vind ik in BN. GroenLinks, die zeggen, ja, het is mooi geweest. De meeste rare vlaggen worden omhoog gehouden bij diverse protesten. En daar hoor ik GroenLinks Noord over. Maar dit dus wel in het geval van de provincie. Hè. Dat zou dan weer weggehaald moeten worden. Behalve met de omgekeerde vlaggen waar de boeren hun woede mee uiten. Zijn er veel meer protesten door het hele land. Hè. Zo werden hooibalen langs de weg in de fik gestoken. En trokken boeren met hun tractors de snelweg op. En intussen blijven die omgekeerde vlaggen dus hangen. Maar GroenLinks wil daar dus vanaf. Ik vind dat gek. Bij het ene houden ze een smoel en bij het andere zeggen ze, nee, dat moet veranderd worden. Tenminste, dat is mijn persoonlijke opvatting dan. Hè. Nou, volgens statenlid El Hamdoui is het recht om, zegt dat goed, ja, Hamdoui, is het recht om te demonstreren en maatschappelijke of politieke opvattingen te uiten. Heel belangrijk. En tegelijkertijd kan het ook niet zo zijn dat vlaggen voor onbepaalde tijd aan lantaarnpalen kunnen hangen. GroenLinks wil weten of de provincie nu van plan is om de omgekeerde vlaggen weg te laten halen of te halen. En als dat gaat gebeuren, dan is er nog onduidelijk wat er verder mee gaat gebeuren. Nou, ik vind het heel opmerkelijk. Zeker voor ze heten nu Pro, maar in de provincie nog GroenLinks. Dat zo'n activistische partij tegen de boeren tekeert. Een beetje raar. Een beetje flauwig vind ik. Nou ja, goed. Of hebben die mensen gelijk? Dat zou kunnen. Misschien dat je ook denkt van, nou, je mag de Nederlandse vlag niet omgekeerd hangen. Dat is een beetje een slecht teken. Ja, dat zijn hele oude trucken wereldwijd, hoor. Als je het niet eens bent met je regering of met je koning of met je dictator of wie dan ook, dan hang je vlag omgekeerd. Dat betekent dat je ontevreden bent. Ja. Maar ja. Je kunt dit hele artikel trouwens vinden in TAD en ik ben toch heel benieuwd. Oh ja, je kunt ook nog stemmen ook. Is het tijd om die vlaggen weg te halen? Ja, de boeren hebben een punt kunnen maken. Nee, want veel boeren zijn nog steeds boos. Nou, dan kun je dan stemmen. Nou. Hier is Emma Heesters en levenslang. Beetje gek verhaal, hoor.

Leuk hè, Gino Schallenberg, valse start. En ik denk dat je die naam nog veel meer zult gaan horen. Want hij is echt een opkomende zanger. En wij hebben hem de bingo schuif gemaakt deze hele week. Er zijn van die berichten die ik altijd heel leuk vind op utrecht.nieuws.nl van 60 jaar geleden. Het Utrechtse Nieuwsblad, daar halen ze knipsels uit, zetten daar een foto bij. En dit verhaal vind ik ook wel leuk. Vanmiddag rukken alle wegen in Utrecht schoolkinderen uit voor de jaarlijkse kinderpostzegelactie. Dat meldt het UN op dinsdag 11 oktober 1966. 60 jaar geleden. Toen was ik 5, ik liep nog niet langs de deuren. Maar ik kan me dat wel herinneren, want je ziet op de foto kinderen met een soort... Ja, het is een zakje eigenlijk. Daar kun je dan die kinderpostzegels laten zien. Want die staan erop afgebeeld. Dat weet ik nog wel. En dan ging je langs de deuren. En sommige mensen zeiden, ja, die wil ik wel. Je ging natuurlijk eerst vooral bij mensen die je kende. Maar ook bij wildvreemde mensen belde je aan. En dan konden mensen kinderpostzegels bestellen. En tegenwoordig kun je dat geloof ik nog steeds. Want volgens mij een paar weken geleden zijn de kinderpostzegels ook weer uitgegeven. Maar je kunt ze tegenwoordig ook digitaal bestellen. Toen was dat dan met een zakje en moesten mensen alvast geld geven. En dan gingen ze later brengen. Maar ja, die tijd die is niet meer. Dat komt er ook een beetje doordat er zoveel ellende is tegenwoordig. Ik heb het vorige week er ook over gehad. Over colporteren aan deuren. En ook mensen die gewoon zeggen, wilt u kinderpostzegels? En dan bij oudere mensen dingen jatten. Ja, het is niet... Kijk daarmee uit, hè. Kijk uit met wie je binnenlaat en waarvoor je open doet. Maar dit was een hele andere tijd. 1966, toen gingen kinderen langs de deur met de beste wil van de wereld. Ik heb ook nog voor de Alle Pierson Stichting ook rondgelopen, ook met allerlei dingen om te verkopen. En dat deden kinderen nou eenmaal. Nou, in Oog en Al, waar dit tafereel van 60 jaar te zien is, wordt er gezegd, de jeugdige verkopers en verkoopsters werden in hun actie ondersteund door propagandisten met spandoeken. Dus er liepen kinderen ook met spandoeken van koopt kinderpostzegels. Ach ja, ik heb postzegels een tijdje gespaard, mensen. Dan ging ik met mijn buurjochie naar de vismarkt. Want dat stond vol met postzegelhandelaren. En een paar jaar geleden is de laatste postzegelhandelaar weggegaan. Want de enige die er nog kwam was een meneer die elke week kwam. Dus er was één meneer die langskwam en één meneer die een kraampje neerzette. Maar postzegels is ooit een heel populaire ding geweest om te verzamelen. En ik heb nog ergens een map liggen met allemaal postzegels uit Nederland. Maar ja, die kinderpostzegels, die waren jarenlang heel populair. En misschien nog steeds. Wel, heel eerlijk gezegd, gebruik ik nooit postzegels meer. Want ja, je mailt alles, maar het is een dingetje. Kinderpostzegels, 60 jaar geleden, het UN. Je kunt het vinden op utrecht.nieuws.nl met een prachtige foto van kinderen in Oog en Al. Die uitrukken om kinderpostzegels te verkopen. Hier is VUF de Kunst en Suzanne.

0: met de nieuwe single van Herman van Veen, de echte. Herman, Herman, kom dan. Nieuwe single, knap hè?
1: Joep zegt, Piet vindt, Marijke is van mening.
0: Hallo Herman.

0: voor je.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Bij een verkeerscontrole in Utrecht-Zuid zijn 11 auto's in beslag genomen en 35 bekeuringen uitgedeeld. De politie meldt ook dat er €69.000 is geïncasseerd. Tijdens de controle werden 72 voertuigen gecontroleerd op strafbare zaken, zoals zorgfraude en drugscriminaliteit. 2 mensen werden aangetroffen die mogelijk onterecht een uitkering ontvangen. De actie was een samenwerking tussen de politie, gemeente Utrecht en de Belastingdienst. Een Utrechtse zorgwebsite is gehackt en daardoor liggen mogelijk de gegevens van bijna 900 Utrechters op straat. Het gaat om de website van Welzijn op Recept, een platform waar inwoners terecht kunnen met milde psychische klachten. Volgens de gemeente Utrecht zouden onder meer namen, telefoonnummers en medische informatie zijn gelekt. Inwoners van wie de gegevens mogelijk zijn ingezien, zijn daarover geïnformeerd. Tegen een man uit De Meern is een celstraf en tbs met dwangverpleging geëist voor het bedreigen van agenten en het neersteken van een politiehond. Ook zou de man 2 bestelbussen in brand hebben gestoken. Dat gebeurde allemaal tijdens de afgelopen jaarwisseling. Tijdens de rechtszaak vertelde de verdachte dat hij doodgeschoten wilde worden door de politie. De 35-jarige Mike K. volgde eerder ook al een tbs-behandeling, maar volgens het OM heeft dat niet het gewenste effect gehad. Met de nieuwe behandeling hoopt de officier te voorkomen dat de verdachte nog eens de fout ingaat. Het wordt halverwege de week opvallend zacht voor oktober. In Utrecht kan het woensdag en donderdag naar verwachting zo'n 18 tot 20 graden worden. Vrijdag neemt de kans op regen weer toe. In het weekend lijkt het droger te worden en gaat de temperatuur weer iets omlaag. Dan nog het weer van vandaag. Het is bewolkt met wat motregen en hier en daar een bui. Het wordt vandaag ook 18 graden.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Bluff en alles is liefde, hoor je hier bij Bingo FM. Het is even wennen voor ook mensen dat het s'avonds weer in de donker is. En ook wat later weer het licht komt in de ochtend. Ja, het hoort er een beetje bij. Het hoort ook bij oktober. En ik kijk met de schuin nog naar buiten. Ik zie dat de bomen echt langzamerhand verkleuren. Het wordt 18 graden, hoor. Het valt allemaal reuze mee. Donderdag, over 2 dagen, wordt het gewoon 20 graden, moet je nagaan. Nou, een zuidwestenwindje 2, je hebt het net gehoord. 2 mm regen. Morgen, dan wordt het ook 17 graden. Een zuidwestenwindje 1, dat is 1 graadje lager. En donderdag dus 20 graden. Is dat uitzonderlijk? Nou, het is wel lekker op zich. Maar het is ook wel heel apart. Maar in de ochtend is het vrij fris, hè? Dat heb je van de week al gemerkt. Gisteren was het gewoon 3 graden toen ik uit mijn bedje kwam, zo tegen 6:30. En toen dacht ik, nou, dan gaan we toch wel redelijk weer nachtvossies aanschurken, denk ik. Maar voorlopig gaan we nog hogere temperaturen beleven. Dus dat is hartstikke lekker. Mensen, dit is Bingo FM. Ik heb muziek voor je van Mart Hoogkamer, Kroeg in de Hemel. Raccoon. Die zingen Dicht bij het vuur. Als het maar geen hout gestookt is, hè, dan mag niet in Utrecht. Dat heb je gehoord gisteren. En Zoe Levi heb ik voor je met Snelle en ik zing. Hier bij Bingo FM. Is de verkeer, hoor je dat ook, hè?

Zo wil u vaai en snelle en ik zing. En zij heeft het op de strot getatoeëerd. Hè? De woordjes ik zing, dat is ook bijzonder eigenlijk. Maar goed. A2 Utrecht richting Amsterdam. 3 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel. En dan heb ik eigenlijk gewoon nog 1 file. En dat is Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht. 4 kilometer file. Daar houdt het ook mee op qua file. Raccoon is hier met dicht bij het vuur.

Maak hoogkamer en kroegen in de hemel hier bij Bingo FM. Er is een artikel verschenen in het AD over buurten zoals Overvecht en Kanalenland. Zet ouders van jongeren die de buurt terroriseren desnoods hun huis uit of dreigen mee. Dat vinden sommige deskundigen. Alleen door bikkelhard en kraakhelder te zijn is er een kans om hardnekkige overlast terug te dringen. Zoals in bijvoorbeeld Kanalenland, waar de buurterreur hardnekkig is. Ze hangen in auto's, zetten volume op standje max, blowen, gebruiken lachgas, gebruiken de straten als racecircuit. Nou, camera toezicht werkt, maar het heeft vooral een waterbedeffect en dus moet de aanpak harder. Als zich misdragende hangjongeren doorhebben dat ze het onderdak van hun ouders, broertjes en zusjes op spel zetten, zullen ze wel twee keer nadenken voordat ze losgaan in de buurt. Dat stellen Bennet Tomlo, hij is jurist in Utrecht, en Roland Goedgeluk van de wijkcoöperatie Kanalenland. Die zeggen, een hardere aanpak is nodig als de grens is bereikt en ouders niet meer willen meewerken. En Tomlo is kritisch op het beleid van de gemeente Utrecht. Hij zegt, het escaleert op straat in Kanalenland. Wijkbewoners durven hun huizen niet uit en voelen zich opgejaagd wild in hun eigen wijk. Nou, Goedgeluk die zegt, ik ken Kanalenland op het duimpje. Het is lastige problematiek, ook omdat er een zwijgcultuur heerst. En 2 op de 3 bewoners durven niets te zeggen als de overlast de spuigaten uitloopt en mensen focussen op hun eigen woning, doen dat de gordijnen dicht. En de ouders van de raddraaiers doen dat ook. En wat er binnen gebeurt is hun ding. Buiten is voor de politie. Het is een al oud ding. Hè. Mag je achter de voordeur je bemoeien met de problemen die kids op de straat veroorzaken? Nou ja. Ouders zouden moeten weten wat hun kinderen uitspoken en zich verantwoordelijk voelen, al dus bij de heren. Nou, het hele verhaal kun je helemaal op je gemak nalezen op de pagina van het AD. Maar ja, er wordt wel op het einde helemaal gezegd, de rechter heeft uiteindelijk het laatste woord. Want voor een mogelijke huisuitzetting geldt, dan moet altijd de rechter over beslissingen en de ervaring leert. Als er minderjarigen in het spel zijn, is het voor heel veel gemeenten een stap te ver om daadwerkelijk tot huisuitzetting van een heel gezin over te willen gaan. Over te gaan. Rechters moeten bij een dreigende uitzetting rekening houden met de belangen van minderjarige kinderen. Het schijnt dus wel te werken in sommige plekken, zoals Den Bosch, dat wordt aangegeven als voorbeeld. Daar hebben ze dit ook gedaan. En die jongeren gingen toen klagen dat hun ouders werden bedreigd bij SBS6. Echt waar, maar het werkte blijkbaar wel. Want het was uiteindelijk afgelopen met de overlast en mensen in die wijken in Den Bosch en Breda wisten niet wat ze overkwam. Ik ben benieuwd of dit ooit in Utrecht ter uitvoer zal worden gebracht. Bennet Tomlo wil het graag nogmaals. En er zijn een heleboel dingen hierover te zeggen. Maar uiteindelijk heeft de rechter dus het laatste woord. Ik ben benieuwd. Roland Goedgeluk is van de wijkcoöperatie Kanalenland. En deze heren hebben dit gelanceerd. Het is maar een plan. Hè. Het is maar een overweging. Hoor. Het is nog helemaal geen beleid. Maar het is wel een ding wat het overdenken waard is. Zeggen bij de heren. Ja, en over waterbedeffect gesproken. In Overvecht is ook nodig aan de hand. Dus ben benieuwd. Bij mij hier in Zuilen valt het volgens mij nog redelijk mee. Maar goed. Dit is Bingo FM. En hier is Hurtje Kot. En wat jij wil.

Rotje Kot, wat jij wil, hoorde je bij je Bingo FM. Dit was de ochtendshow voor deze dinsdag, de 13e. Straks John Schaap. Ik ga het leuke liedjes draaien. Henry neemt je mee in de lunch. Dan hebben we onze eigen Lawrence. En dan Kevin. Nou, was gisteren niet helemaal lekker, maar ik denk dat hij gewoon een fijn showtje gaat maken.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Doral Negens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs. En die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers

0: over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaap, met John Schaap.

0: warme liedjes voor je uitgekozen vanmorgen. En natuurlijk breng ik ook veel gezelligheid. Net zoals Fred Siebelink dat vanmorgen deed. Fred, dankjewel voor de ochtendshow. De wekker bij Fred gaat morgenochtend weer vroeg. Want dan is hij er al om 8 uur.
1: Je hoort

0: Hij wil een last minute. Nou, de tickets liggen al klaar. En jouw zonnetje is er al.
1: Ja, gezellig. Sjoen, schaap, er is die bij, jongens.
0: En tot aan de lunch zijn we vanmorgen samen met heel wat Nederlandse sterren. Dit is Dean Saunders en hij gaat...

0: niet gebeurd.
1: Het is alweer 5 jaar geleden. Sneller stond 7 weken in de top 40 met Kleur. Ik geef kleur aan je dag met soms ook hele mooie liedjes. En in de schatkamer vond ik een cd van Mieke. Dit stukje paradijs van haar wil ik graag met je delen.
2: Naar 8 miljard mensen op deze planeet. Even zoveel harte wensen

Willem Duin, een zanger die in de jaren 70 heel populair was. Willem overleed in 2004. En wanneer Willem binnenkwam, dan zag je eerst zijn baard en snor. En daarna kwam de ego van Willem Duin binnen. Jarenlang heeft hij samen met de zangeres Maggie McNeil het duo Maud en McNeil gevormd. En ze hebben zelfs Nederland vertegenwoordigd tijdens het Eurovisie Songfestival. Ik zie een ster. Dat was het liedje waarmee ze voor Nederland het Songfestival hebben gewonnen. Ik ga het morgen aan je laten horen. Nou, dit was de klassieker over Willem zelf. Een autobiografisch liedje. Willem, wat heb je in grote handen en een bek vol gouden tanden. Ik ga die van mij even houden. Want zometeen komt het Regio Nieuwsraad na

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader?
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
8: Bingo FM met het regionieuws.
9: Goedemorgen. Bij een verkeerscontrole in Utrecht-Zuid zijn 11 auto's in beslag genomen en 35 bekeuringen uitgedeeld. De politie meldt ook dat er €69.000 is geïncasseerd. Tijdens de controle werden 72 voertuigen gecontroleerd op strafbare zaken, zoals zorgfraude en drugscriminaliteit. 2 mensen werden aangetroffen die mogelijk onterecht een uitkering ontvangen. De actie was een samenwerking tussen de politie, gemeente Utrecht en de Belastingdienst. Een Utrechtse zorgwebsite is gehackt en daardoor liggen mogelijk de gegevens van bijna 900 Utrechters op straat. Het gaat om de website van Welzijn op Recept, een platform waar inwoners terecht kunnen met milde psychische klachten. Volgens de gemeente Utrecht zouden onder meer namen, telefoonnummers en medische informatie zijn gelekt. Inwoners van wie de gegevens mogelijk zijn ingezien, zijn daarover geïnformeerd. Tegen een man uit De Meern is een celstraf en tbs met dwangverpleging geëist voor het bedreigen van agenten en het neersteken van een politiehond. Ook zou de man 2 bestelbussen in brand hebben gestoken. Dat gebeurde allemaal tijdens de afgelopen jaarwisseling. Tijdens de rechtszaak vertelde de verdachte dat hij doodgeschoten wilde worden door de politie. De 35-jarige Mike K. volgde eerder ook al een tbs-behandeling, maar volgens het OM heeft dat niet het gewenste effect gehad. Met een nieuwe behandeling hoopt de officier te voorkomen dat de verdachte nog eens de fout ingaat. Het wordt halverwege de week opvallend zacht voor oktober. In Utrecht kan het woensdag en donderdag naar verwachting zo'n 18 tot 20 graden worden. Vrijdag neemt de kans op regen weer toe. In het weekend lijkt het droger te worden en gaat de temperatuur weer iets omlaag. Dan nog het weer van vandaag. Het is bewolkt met wat motregen en hier en daar een bui. Het wordt vandaag ook 18 graden.
0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
10: Schaap, met John Schaap.

de playlist. Een liedje van Sandy. In de bioscopen draaide de film Grease. En het hart ging sneller kloppen van deze zangeres. Die later ook hits maakte met Tot ziens mijn kleine teddybeer, Doe de hula hop. Ja, en er waren nog een paar hits die later scoorden. Waaronder de Lachkabouters. Maar dit is wel haar grootste succes. We gaan terug naar het jaar 1979.

Montreal. Bijna allemaal groot, hè? Wrijf het er maar weer even in. Ja, soms zou ik wel weer even jong willen zijn en uit willen kijken naar de intocht van Sint-Nicolaas. Hij komt aan in Nederland in Graaf op 14 november. En in Utrecht is de intocht van Sint-Nicolaas op zondag 15 november. Ja, nu marsepein, speculaas en het snoepgoed weer in de winkel ligt. Ja, behalve bij de Albert Heijn dan. Mag deze ook gedraaid worden. Henk en Henk, mijn favoriete Sinterklaas liedje. Sinterklaas, wie kent hem niet? Op Bingo FM nu.

dit jaar weer zien. En niet alleen in Barneveld. Nee, hij geeft afscheidsconcerten die al volledig uitverkocht zijn. Winkels worden Sinterklaasproef gemaakt. En het paard krijgt extra haven om zich klaar te maken. En het toeval wil dat hier de...

0: velen dachten dat het een eendagsvlieg zou zijn, maar Roxy Dekker die heeft het tegendeel bewezen. Ze maakt nog altijd hit na hit. En Tom Haven hoorde je ook op Bingo FM. Dit is ons radiofeestje.
1: Zo was 6 jaar, hij werd 8 jaar, oud beschaamd.

die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vliegen. Dat zij hem ontvangt, zij die ik mist.

door Foxy Foxtrot met zijn elastieke been. Ik heb het over Nico Haak. Hij schreef deze prachtige tekst voor Koos Alberts van De Vlieger. Voor het nieuws, Ancora.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolkt.

Ja, iedereen heeft wel eens zo'n dag dat je even geen zin hebt om je ene been voor het andere te zetten. Allemaal dingen in je agenda staan waar je totaal geen zin in hebt. Kijk eens naar buiten, het is

samen met Sigourney Kay. En als je je afvraagt waar die Kay voor staat... 1 en 1 is 2. Haar achternaam, Korper. Voluit heet ze namelijk Sigourney Korper en is opgegroeid in Vinkeveen. Ja, zingen, dat vond ze wel leuk, maar dansen, daar lag haar hart. En daarom volgde ze een dansopleiding bij Lucia Martas. Vervolgens is ze naar Amerika gegaan om daar mee te spelen in een videoclip. Er waren mensen van een platenmaatschappij die haar een muziekcontract aanboden, maar daar kwam geen single van uit. En daarom kwam ze terug naar Nederland. Anders had er misschien wel een internationale carrière in gezeten voor deze dame. Ze maakte hier haar eerste single, Een Vreemde voor Mij. En dat werd een onverwacht succes. Ja, en zo liep de carrière.

0: Ik kan er geen genoeg van krijgen. Daarom draaide ik het 3 achtereen. Jan is een paradijs op aarde. Tino Martin, Jong en Dom. En dit was een klassieke van de zangeres Marianne Weber.
1: Natuurlijk, John Schaap.
0: Hartje van goud. Clouseau zingt erop los. Als ik...

ik niet hoor. Guido van der Graaf, ciao, doei, adios. Zo laat is het nog niet. Nog een half uurtje muziek met schaap bij de koffie. En dit zijn Aristakes en Siska Peter.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Bij een verkeerscontrole in Utrecht-Zuid zijn 11 auto's in beslag genomen en 35 bekeuringen uitgedeeld. De politie meldt ook dat er €69.000 is geïncasseerd. Tijdens de controle werden 72 voertuigen gecontroleerd op strafbare zaken, zoals zorgfraude en drugscriminaliteit. 2 mensen werden aangetroffen die mogelijk onterecht een uitkering ontvangen. De actie was een samenwerking tussen de politie, gemeente Utrecht en de Belastingdienst. Een Utrechtse zorgwebsite is gehackt en daardoor liggen mogelijk de gegevens van bijna 900 Utrechters op straat. Het gaat om de website van Welzijn op Recept, een platform waar inwoners terecht kunnen met milde psychische klachten. Volgens de gemeente Utrecht zouden onder meer namen, telefoonnummers en medische informatie zijn gelekt. Inwoners van wie de gegevens mogelijk zijn ingezien, zijn daarover geïnformeerd. Tegen een man uit De Meern is een celstraf en tbs met dwangverpleging geëist voor het bedreigen van agenten en het neersteken van een politiehond. Ook zou de man 2 bestelbussen in brand hebben gestoken. Dat gebeurde allemaal tijdens de afgelopen jaarwisseling. Tijdens de rechtszaak vertelde de verdachte dat hij doodgeschoten wilde worden door de politie. De 35-jarige Mike K. volgde eerder ook al een tbs-behandeling, maar volgens het OM heeft dat niet het gewenste effect gehad. Met een nieuwe behandeling hoopt de officier te voorkomen dat de verdachte nog eens de fout ingaat. Het wordt halverwege de week opvallend zacht voor oktober. In Utrecht kan het woensdag en donderdag naar verwachting zo'n 18 tot 20 graden worden. Vrijdag neemt de kans op regen weer toe. In het weekend lijkt het droger te worden en gaat de temperatuur weer iets omlaag. Dan nog het weer van vandaag. Het is bewolkt met wat motregen en hier en daar een bui. Het wordt vandaag ook 18 graden.
0: Schaap met John Schaap.

0: overweegt, zo gaan de geruchten, een overstap te maken naar RTL. Raymond Mens wordt genoemd als mogelijke opvolger in dat geval. Nou, ik weet niet of die dat redt. Sowieso heeft Raymond niet zoveel humor als Wilfred. En is hij denk ik niet opgewassen tegen Johan Derks en René van der Gijp. De geruchtenmachine gaat verder. Tijdens mijn radioprogramma's draai ik vaak een liedje dat me persoonlijk raakt. Een moment van John. En terwijl ik praat geef ik een knipoog naar boven. Dit is André van Duin.
1: Hij was mijn allergrootste fan, ik weet het zeker. Er was geen betere komiek voor hem dan ik. Maar ach, wat wil je?

dat hij mijn vader was. De vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, oh, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor.

zo afdelen. Ik draai ook Suzanne en Freek met goud. En in onze schatkamer liggen gouden successen. Deze zangeres is misschien niet heel bekend geworden, maar in Leiden wel. Haar bekendste liedje is Van Leiden zal ik me nooit laten scheiden. Wiskavé overleed 3 jaar geleden. En dit is een van haar mooiste liedjes. Het huisje bij de brug.

0: te scheiden. Zoals de zangeres van de naam, die ook in Leiden geboren is, wel deed. Zij verliet de stad. Wiskavé overleed 3 jaar geleden in een verzorgingshuis in Leiden. Ze kreeg in 2020 de Höfre Prijs van het Leids Festival van het Levenslied voor haar verdiensten voor het levenslied en de stad Leiden.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisie-seizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig, dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Net naar het nieuws van 12 uur. En ik zou inderdaad niet naar huis gaan en gewoon lekker blijven luisteren. Want tot 2 uur is dit het lunchpakket op de dinsdag vandaag. Met nog even dank aan John en Fred voor de afgelopen 4 uur. En we gaan lekker lunchen met z'n allen. Hier is

Gino Schallenberg. En de bingo schrijft van deze week. Nummer 1, valse start. En we kunnen de hele week er weer van genieten. Aanstaande vrijdag krijgen we weer een nieuwe. En zo gaat het iedere week weer verder. Dan hebben we iedere week weer een nieuwe bingo schrijf. Hier is je man samen met Els Bakker. En de sleutel van mijn hart.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
8: Bingo FM met het regionieuws.
9: Goedemiddag. Er is een verhoogd risico op uitbraken van mazelen, bof, rode hond, difterie, kinkhoest, tetanus en polio in Utrecht. Dat komt omdat de vaccinatiegraad steeds verder daalt. In 2020 was 93% van de Utrechtse kinderen gevaccineerd en nu is dat 84%. Volgens de gemeente komt dat door een daling van vertrouwen in de overheid, twijfels over de veiligheid van vaccins en desinformatie op sociale media. De gemeente heeft een actieplan om de vaccinatiegraad te verhogen. 7 zogeheten skevehuizen verhuizen naar een andere plek in Leidse Rijn. Het zijn huizen waar mensen wonen die overlast geven, die een verslaving hebben of psychische klachten. Over bijna 3 jaar staan ze aan de Strijlandweg, vlakbij de A2. Ze moeten weg van de huidige plek omdat daar huizen worden gebouwd. Deze mensen kunnen niet in een gewone woonwijk terecht. Op de nieuwe plek komt net als nu een beheerdersruimte en begeleiding. Bus- en tramchauffeurs staken morgen. Het is nog onduidelijk welke lijnen er wel of niet gaan rijden. Dat hangt af van hoeveel chauffeurs het werk daadwerkelijk gaan neerleggen. Reizigers worden geadviseerd om vlak voor vertrek de reis te plannen en te checken. De bonden eisen meer loon, minder werkdruk en een oudere regeling. De vakbonden zijn van plan om tot kerst elke week 1 dag te staken. 500 stukjes grond rond bomen in Utrecht worden vergroend. Dit weekend deelde de gemeente tijdens het Boomspiegelfeest honderden plantenpakketten uit om dat te realiseren. Boomspiegels, zoals de grond rond een boom langs een straat wordt genoemd, zijn vaak een beetje saai. Door het uitdelen van bloemen en planten worden straten kleurrijker en aantrekkelijker, en het is goed voor de biodiversiteit. En dan het weer. Het is grijs en bewolkt vandaag met 18 graden en hier en daar een bui. Vannacht trekt het open en morgen krijgen we meer zon.
8: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: Dat broodje speciaal is vandaag van Gert Timmerman. En die ken je natuurlijk van Gert en Hermien. En Gert ging een Duitse carrière proberen op te zetten. Maar dat was niet helemaal gelukt. Maar dit was wel een mooie plaat. Bloemen van Tahiti. Dat is dat broodje.

William Jans, Amor, de Mies Amor, de Nederlandse Julio Iglesias, zo wordt je ook wel eens genoemd. Maak lekkere platen en zonnebrandolie bestendigd. En over zonnebrandolie bestendigd gesproken, nou, dit is er ook eentje van Ronnie van Bemmel, Benidorm.

0: alles voor mij.
1: Prachtig mooi. Je hoort de maan en jij bent de liefde. Dus het is maar even dat je het weet. En verslik je niet in je broodje, nu je dit net gehoord hebt natuurlijk. Gewoon lekker door blijven lunchen. Hier is Chef of Lied op Bingo FM.
2: Je vader maakt wel wat eten, dus ga jij maar zitten, schat.

0: prachtig, Jef van Vliet. En het is niet jouw fout. Nee, tuurlijk niet. Want mijn fout is het ook niet dat we naar het nieuws gaan van 1 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte van Lunchpakket.
1: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je? Vieze woorden. Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Dorold Negens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld. Er zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Wesley Bronkhorst, een zalver wens. Nou, een beetje verwennen mag wel hoor. Dat doen wij ook aan jou met de lekkerste Nederlandstalige muziek. Wat we 24 uur per dag voor je draaien trouwens. Ja, zo gaat het nu eenmaal op het station met de grootste glimlach. Bingo FM. Hier is

Rudy van Arnhem. En ik heb jou niet nodig. Daarvoor hadden we trouwens nog Gianluca met Ga maar weg. Nou, eventjes dan gaan we er wel even uit. Straks naar deze plaat van de scene, blauw, gaan we even naar het regennieuws toe. En daarna zijn we terug met het laatste gedeelte van het lunchpakket.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Er is een verhoogd risico op uitbraken van mazelen, bof, rode hond, difterie, kinkhoest, tetanus en polio in Utrecht. Dat komt omdat de vaccinatiegraad steeds verder daalt. In 2020 was 93% van de Utrechtse kinderen gevaccineerd en nu is dat 84%. Volgens de gemeente komt dat door een daling van vertrouwen in de overheid, twijfels over de veiligheid van vaccins en desinformatie op sociale media. De gemeente heeft een actieplan om de vaccinatiegraad te verhogen. 7 zogeheten skevehuizen verhuizen naar een andere plek in Leidsche Rijn. Het zijn huizen waar mensen wonen die overlast geven, die een verslaving hebben of psychische klachten. Over bijna 3 jaar staan ze aan de Strijlandweg, vlakbij de A2. Ze moeten weg van de huidige plek omdat daar huizen worden gebouwd. Deze mensen kunnen niet in een gewone woonwijk terecht. Op de nieuwe plek komt net als nu een beheerdersruimte en begeleiding. Bus- en tramchauffeurs staken morgen. Het is nog onduidelijk welke lijnen er wel of niet gaan rijden. Dat hangt af van hoeveel chauffeurs het werk daadwerkelijk gaan neerleggen. Reizigers worden geadviseerd om vlak voor vertrek de reis te plannen en te checken. De bonden eisen meer loon, minder werkdruk en een oudere regeling. De vakbonden zijn van plan om tot kerst elke week 1 dag te staken. 500 stukjes grond rond bomen in Utrecht worden vergroend. Dit weekend deelde de gemeente tijdens het Boomspiegelfeest honderden plantenpakketten uit om dat te realiseren. Boomspiegels, zoals de grond rond een boom langs een straat wordt genoemd, zijn vaak een beetje saai. Door het uitdelen van bloemen en planten worden straten kleurrijker en aantrekkelijker en het is goed voor de biodiversiteit. En dan het weer. Het is grijs en bewolkt vandaag met 18 graden en hier en daar een bui. Vannacht trekt het open en morgen krijgen we meer zon.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, ik heb weer eens even diep zitten graven in die oude platendoos. En dan kom ik dan weer dingen tegen dat je denkt van... Oh, die is leuk. En oh, die is ook wel leuk. En die zullen we ook nog wel een keer gaan draaien hier op Big Wolf. Maar deze sprong er wel een beetje uit, hoor. Honey, met vanavond heb ik hoofdpijn.
2: Ik ben geen...

Herman van Veen, toveren. Oh, konden we allemaal maar een beetje toveren. Wat zou het leuk zijn, de wereld zou er heel anders uitzien, denk ik, als we allemaal zouden kunnen toveren. Maar ja, het zit er nou eenmaal niet in dat ik dat zou kunnen gaan doen. Hier is Vincent.

kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

auto. Doe maar dat heet rood. En dat gaat het niet over mijn bankrekening. Tenminste, ik zal zo eerst even checken voor de zekerheid. Je weet het maar nooit natuurlijk. Nee. Hier is Gerrit Schuurmans. Doe maar dat heet perfecto. Ja.

Hoppa, René Schuurmans, perfecto. Het is weer tijd voor mij om afscheid voor je te nemen. Straks veel plezier met Lawrence. Maar ik ga er nog eentje draaien dan voor jou. Speciaal aan de andere kant van de radio. Het is de train van Armand. En op de tandem naar Marokko.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over drie boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld. Er zijn veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

het. Django Wagner met Als ik het anders zou doen. Nou ja, als ik bepaalde dingen anders had kunnen doen, dan had ik het ook zeker gedaan hoor. Hey, het is dinsdag 13 oktober. Leuk dat je er weer bij bent. Heerlijk geluncht met Henry. We gaan genieten van de middagshow Bingo in de Middag.

Mick Harren met Gekke Huis. Nou, ik verwacht wel weer een gekke huis als het gaat om een fout momentje. Heb je jouw keuzeplaat al in gedachten? Let me know via de app of Lawrence at bingofm.nl. Wie weet over een uurtje, 3:15 op de radio. Is dit Mickey van Wijk?

En hij woorden zonder woorden, dat zijn allemaal liedjes van de kast. Maar dit was Zo Jong op de radio hier bij Bingo in de Middag. Met nu Marlane. We gaan naar ochtend, de beten we. Lekker in mijn vel.

0: Stuurloos van Tessa June. We gaan naar het regionale nieuws van 2:30.
1: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
2: Hey, even dimmen. Ja, jij, even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
3: Effedimmen.nl.
4: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
2: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
9: Bingo FM met het regionieuws.
10: Goedemiddag. Er is een verhoogd risico op uitbraken van mazelen, bof, rode hond, difterie, kinkhoest, tetanus en polio in Utrecht. Dat komt omdat de vaccinatiegraad steeds verder daalt. In 2020 was 93% van de Utrechtse kinderen gevaccineerd en nu is dat 84%. Volgens de gemeente komt dat door een daling van vertrouwen in de overheid, twijfels over de veiligheid van vaccins en desinformatie op sociale media. De gemeente heeft een actieplan om de vaccinatiegraad te verhogen. 7 zogeheten skevehuizen verhuizen naar een andere plek in Leidse Rijn. Het zijn huizen waar mensen wonen die overlast geven, die een verslaving hebben of psychische klachten. Over bijna 3 jaar staan ze aan de Strijlandweg, vlakbij de A2. Ze moeten weg van de huidige plek omdat daar huizen worden gebouwd. Deze mensen kunnen niet in een gewone woonwijk terecht. Op de nieuwe plek komt net als nu een beheerdersruimte en begeleiding. Bus- en tramchauffeurs staken morgen. Het is nog onduidelijk welke lijnen er wel of niet gaan rijden. Dat hangt af van hoeveel chauffeurs het werk daadwerkelijk gaan neerleggen. Reizigers worden geadviseerd om vlak voor vertrek de reis te plannen en te checken. De bonden eisen meer loon, minder werkdruk en een oudere regeling. De vakbonden zijn van plan om tot kerst elke week 1 dag te staken. 500 stukjes grond rond bomen in Utrecht worden vergroend. Dit weekend deelde de gemeente tijdens het Boomspiegelfeest honderden plantenpakketten uit om dat te realiseren. Boomspiegels, zoals de grond rond een boom langs een straat wordt genoemd, zijn vaak een beetje saai. Door het uitdelen van bloemen en planten worden straten kleurrijker en aantrekkelijker, en het is goed voor de biodiversiteit. En dan het weer. Het is grijs en bewolkt vandaag met 18 graden en hier en daar een bui. Vannacht trekt het open en morgen krijgen we meer zon.
9: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Angel van Wesley Klein. Daarvoor het regionale nieuws. En meer nieuws check je in de app en bingofm.nl. Over een uur meer nieuws op de radio. En uitgebreid nieuws om 4 uur tussen 4 en 6. Met Kevin Scholter. Kevin Scholten, Loris Nicolaas. Moeilijk, hè? Hij is al 80 jaar mijn collega. Dit is Corrie Konings.

René Vroeger met de Daar sta je dan, de voor Spaans benauwd van Romeo Montero. En het is Robert Paten met Soms heb ik heimwee. Nou ja, ik heb daar geen last van, want ja, ik ben altijd maar in hetzelfde plekje, hè. Op hetzelfde plekje. In Utrecht, Nieuwegein, een beetje omstreken. Nooit ergens naar het buitenland voor een paar weekjes. Nee, heb ik geen geld voor.

Hassel met Jaap Reesema, grijs op Bingo FM. Ja, en we draaien hem af en toe ook wel eens grijs. Maar het is ook een leuke plaat en die hoort ook gewoon thuis hier bij ons op de radio, op Bingo. En daarvoor soms heb ik heimwee van Robert Pater. Ja, nou ja, het leven is duur zat, dus je moet er het beste van maken, zeg ik altijd maar. Hè. Martijn Fischer nu, vanavond ben ik vrij. Nou ja, ik ben vanavond dan wel vrij, maar om 11 is het een keer ook gewoon weer. Hè, met de Ben McLaurin. Ja, dat doe ik mijn liefde van maandag tot en met vrijdag op de radio. I'm

Martijn Visscher met Vanavond Ben Ik Vrij. Nou, blijf lekker luisteren. Kwart over drie, dat is ongeveer over een klein kwartiertje. Nou, iets langer dan een kwartiertje. Dan krijg je een fout momentje op Bingo FM. Geef jouw suggestie door. Gaan we zo dadelijk naar het NOS Journaal van 3 uur. Daarna uur nummer 2. En dit uur sluit ik af met de klassieker van ZZ en Maskus.

0: bankje.
1: Dan Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en één van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

gedichten van Jan Smit en Gerard Joling. Tweede gedeelte van Bingo in de Middag. Fijn dat je erbij bent. Ja, zo dadelijk een fout momentje. En ik ben er tot 4 uur. Kevin Scholten is er vandaag ook nog vanaf 4 uur. En om 11 uur gaan we weer een uurtje met elkaar naar bed. Is dit Miss Montreal met Schuilen op Bingo.

0: Frans Duits met vallen en opstaan. En zo is het in het leven, vallen en weer opstaan. Zo dadelijk een foutmomentje krijg je naar... of krijgen we nu een foutmomentje? Ik zit even te kijken. Nee, ik heb nog geen dissel voor je met blijven hangen.
1: Al die jaren stond ze zomaar voor me.

Henk Dissel met blijven hangen. Nou ja, zo dadelijk heb ik Gino Schallenberg voor je met Valse Start. De bingo schijf van deze week. We gaan er lekker vaak van genieten. Nog tot vrijdagmiddag 3:15. En dan maakt Menno Otger weer een nieuwe bingo schijf bekend. En het is nu tijd voor Amber met This Is Your Night.

Je hoorde Gino Schallenberg met valse starts. Nou ja, soms heb je een valse start. En soms kun je het ook alweer herstellen. De beurs ga je 4 op Bingo FM. We gaan naar Clouseau zo dadelijk. Maar eerst is dit Jeffrey Leunen.

onze vriend uit België, Clouseau Louise. Richting het regionale nieuws van 3:30. Dat is een garantie die ik je nu geef. En daarna ben ik gewoon nog een blokje terug, hoor. Met bingo in de middag op deze dinsdag 13 oktober 2026. Of nog een halve maand. Nodig alweer 34 jaar. Tjonge, tjonge, tjonge. Nou, de felicitaties en welkom. Hengen van Straat 29 in het mooie Utrecht. Is dit John?

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. Er is een verhoogd risico op uitbraken van mazelen, bof, rode hond, difterie, kinkhoest, tetanus en polio in Utrecht. Dat komt omdat de vaccinatiegraad steeds verder daalt. In 2020 was 93% van de Utrechtse kinderen gevaccineerd en nu is dat 84%. Volgens de gemeente komt dat door een daling van vertrouwen in de overheid, twijfels over de veiligheid van vaccins en desinformatie op sociale media. De gemeente heeft een actieplan om de vaccinatiegraad te verhogen. 7 zogeheten skevehuizen verhuizen naar een andere plek in Leidse Rijn. Het zijn huizen waar mensen wonen die overlast geven, die een verslaving hebben of psychische klachten. Over bijna 3 jaar staan ze aan de Strijlandweg, vlakbij de A2. Ze moeten weg van de huidige plek omdat daar huizen worden gebouwd. Deze mensen kunnen niet in een gewone woonwijk terecht. Op de nieuwe plek komt net als nu een beheerdersruimte en begeleiding. Bus- en tramchauffeurs staken morgen. Het is nog onduidelijk welke lijnen er wel of niet gaan rijden. Dat hangt af van hoeveel chauffeurs het werk daadwerkelijk gaan neerleggen. Reizigers worden geadviseerd om vlak voor vertrek de reis te plannen en te checken. De bonden eisen meer loon, minder werkdruk en een oudere regeling. De vakbonden zijn van plan om tot kerst elke week 1 dag te staken. 500 stukjes grond rond bomen in Utrecht worden vergroend. Dit weekend deelde de gemeente tijdens het Boomspiegelfeest honderden plantenpakketten uit om dat te realiseren. Boomspiegels, zoals de grond rond een boom langs een straat wordt genoemd, zijn vaak een beetje saai. Door het uitdelen van bloemen en planten worden straten kleurrijker en aantrekkelijker, en het is goed voor de biodiversiteit. En dan het weer. Het is grijs en bewolkt vandaag met 18 graden en hier en daar een bui. Vannacht trekt het open en morgen krijgen we meer zon.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Zo is dat.
1: Utrecht, mijn statie. Hè? Ja, de statie van Utrecht. Hè? De lijstje nou, Bingo FM. Nou ja, ik ben niet geboren in Utrecht. Ik kom uit Nieuwegein, maar een beetje plat praten ken ik wel. Maar ik probeer een beetje netjes te praten. Hè? Ja, jochie en wijfie aan de andere kant van de radio. Danny Christian nu met Besa Mundo.
2: In een

0: Regio FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk, de vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten even met de fileinformatie. H2 Zetten-Gobbels richting Utrecht tussen Waardenburg en Beest 9 minuten. H2 Utrecht richting Zetten-Gobbels tussen Knoopend Oude Rijn en Beest 20 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Knoopend Everdingen en Lexmond 7 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 15 minuten vertraging. De weg is nog steeds in een slechte toestand en zware vrachtwagens zijn helaas niet welkom. Ja, wanneer dat is opgelost, geen flauw idee. Ik ga er eens even naar op zoek, want het is wel erg lang allemaal. Goedemiddag en van harte welkom.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

gisteren heb gedaan. En sinds een paar weken is zijn reality show op de televisie te zien. En ja, ik moet er wel enorm om lachen. Afgelopen weekend was te zien dat hij een bezoek bracht aan de pedicure. En dat hij zei, ja, weet je wat het is? Het is enorm nodig, maar ik ben in staat om haar te schoppen zodra ze aan mijn voeten zit. En dat herken ik wel. Ik ben zelf ook wel eens naar de pedicure geweest. En zodra ze onder je voetjes bezig is, jeetje mina, ook dan ben je in staat inderdaad om een schop uit te delen. Maar ja, als het er dan weer mooi uitziet, waarom ook niet, toch? Goedemiddag, welkom bij Op Weg Naar Huis. Het is dinsdagmiddag, het is 13 oktober alweer. Hier zijn Yves Berendsen en Emma Heesters.

En om maar gelijk lekker gezellig van start te gaan, draaien we muziek van Sinneke en Ik Doe Wat Ik Wil. Dinsdagmiddag, de maandag is achter de rug en de radio hard aan op Bingo FM. We draaien ze van leven.

Opkomend weekend, kerstkortingsweekend. Ja, het begint al vroeg dit jaar. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober krijgen bezoekers 20% korting. En dat op het hele herfst- en kerstassortiment en ook op de aanbiedingen. En daarmee loopt de korting op sommige producten extra hoog op. Naast kerstinkopen zijn er tijdens het Stekfestival ook raampjes, muziek en activiteiten voor kinderen. De toegang is gratis en ja, het is natuurlijk wel de bedoeling dat je met gevulde tassen richting huis gaat. Dus aankomend weekend allemaal bij Stek aan de Gaveldijk. Het allemaal in Utrecht. Goed zo!

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Utrecht wil gratis kraamzorg voor alle bewoners van de wijken Kanaleiland en Overvecht. Vanaf volgend jaar begint een pilot om de eigen bijdrage voor kraamzorg te vergoeden. Dan moeten de personeelstekorten in de geboortezorg wel zijn weggewerkt. Utrecht wil het werk aantrekkelijker maken door kraamverzorgenden voorrang te geven op sociale huurwoningen en door gratis parkeren aan te bieden. De politie zoekt een vrouw die heeft gepind in meerdere Utrechtse supermarkten met een pas die niet van haar is. De pinpas is wel van een 42-jarige vrouw uit Brabant die een nep-sms'je kreeg van een bezorgdienst. Het leek onschuldig, maar ze vulde adres en bankgegevens in, waarna oplichters... ermee aan de haal gingen. Na de ophef over twee geslachte varkens krijgt stadsboerderij Griftstede nieuwe varkens. De slacht van de vorige bewoners leidde tot commotie en een petitie. Stichting Utrecht Natuurlijk is eigenaar van de boerderijen en past de informatiebordjes bij de hokken aan. Maar het beleid verandert niet. Varkens van 8 tot 10 maanden gaan naar de slacht om bezoekers bewust te maken van de vleesproductie. In Utrecht ligt meer zwerfafval op straat sinds de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes. Steeds vaker worden vuilniszakken opengescheurd en afvalbakken opengebroken, zegt het college op vragen van de raad. Er is vooral een toename sinds 2023, toen statiegeld op blikjes werd ingevoerd. Met name in het centrum van de stad en bij winkelcentra neemt de troep toe. En jaarlijks is de gemeente zo'n 1,3 miljoen euro kwijt om het schoon te maken. Het weer. Vannacht blijft het droog, net als morgen. En dan krijgen we meer zon en wordt het 19 of 20 graden.
3: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen 10 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Utrecht-Papendorp en Beest 29 minuten. En de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoopend Maandenbroek en Afrit Oosterbeek 10 minuten vertraging. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Houthoogst en Heimelen 14 minuten. En de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagenstein 22 minuten. H27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 20 minuten vertraging. Het wegdek is nog steeds in een slechte toestand en niet toegankelijk voor vrachtwagens, maar dat is al een paar weken bekend. Tot zover de fileinformatie.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

De positie, maar wel een bekende plaat van Gordon. Ik bel je zomaar even op. Welkom terug aan de andere kant van 4:30. We kijken nog even verder naar het nieuws uit de stad Utrecht. En voor de rest krijg je nog eventjes mijn favoriete plaat voor je kiezen. Hallo, is tijd voor Wesley Klein. En ga dan, hoor je hier op Bingo FM. De Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. En zo is het maar net.

Rotterdam toch bezig zijn met de platen van Gordon. Om precies te zijn, een blaadje van Gordon en Replay. Dan draaien we ook deze plaat van Wesley Klein en ga dan. Voor de tijd voor mijn favoriete plaat hier op de zender. Tijdens of weg naar huis of waar je ook naartoe gaat. Ik heb zo'n plaat om uit volle borst mee te blaren. En de radio een tandje harder bij te zetten. We draaien muziek van Treintje Oosterhuis en kom.

begint het hier en daar te waaien. En ik sluit ook zeer zeker niet uit dat er straks nog een bui gaat vallen. Ik wil de weergoden niet verzoeken, maar ja, het zal zeker gaan gebeuren, vrees ik zo. Bus- en tramreizigers in de provincie Utrecht moeten woensdag rekening houden met vertragingen en het uitvallen van ritten. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege een cao-conflict. Hoeveel bussen en trams er rijden is nog onduidelijk en dat hangt af van hoeveel chauffeurs en bestuurders aan het werk gaan. Vervoerders Keolis en Transdev verwachten dat er wel ritten doorgaan. De staking heeft geen gevolgen voor de NS-treinen, die rijden wel volgens dienstregeling. Maar ja, de bus en trams, ja, die kunnen

0: Zomernachten.
1: Net bereikt ons het bericht dat in de Utrechtse wijk Overvecht er meer dan 1000 huishoudens zijn getroffen door een stroomstoring. Volgens netbeheerder Stedin viel rond 3:15 het stroom uit en na verwachting zal de storing rond 6:30 s'avonds weer moeten opgelost zijn. Maar dat is nog even onbekend of dat ook daadwerkelijk de eindtijd is. Ja, de mensen die de stroomstoring hebben, die kunnen helaas waarschijnlijk niet luisteren, maar laten we hopen dat het heel snel is opgelost. En dat laat meteen wel blijken hoe afhankelijk je bent van stroom, hè? Ja, het is wat. Goed zo, wij gaan richting het NOS Journaal van 5. Daarna ben ik bij je terug met op weg naar huis. Kijken we meteen even naar de situatie op de weg en wat er nog meer

0: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 11 minuten. H2 Utrecht richting Sethoogenbosch tussen Knoop Oude Rijn en Beest 32 minuten. En de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Nieuwebrug ongeveer 20 minuten vertraging. H27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht Noord en Hagestein 26 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 19 minuten vertraging. Als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst ongeveer 9 minuten vertraging. Tot zover de fileinformatie.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Even een klein rustmomentje in dit programma. En dat delen wij met Clouseau en Passie. Inmiddels is het 8 minuten over 5 uur 2 van op weg naar huis is ingegaan.

Vanaf 2027 jaarlijks 7,2 miljoen euro minder. En dat voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Dat raakt zowel de gemeente als de basisscholen. Volgens schoolbesturen staat de korting gelijk aan de kosten van 55 fulltime leraren. De gemeente stelt eenmalig ruim 1 miljoen euro beschikbaar om de gevolgen te verzachten. Ook loopt het tekort voor de bouw en renovatie van schoolgebouwen tot bijna 160 miljoen euro. Tegelijkertijd groeit het aantal leerlingen en is er te weinig ruimte voor nieuwe scholen. En dat kan in de toekomst wel gaan zorgen voor de nodige problemen. Nou ja, ben benieuwd of dat nog bijgesteld gaat worden. Maar ja, dit is in ieder geval de situatie tot nu toe. Wij gaan door met Volumia, even terug in de tijd met Blijf bij mij.

0: Stappen, tot zo.
1: De kroonzonwering met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
0: Wat? Nee! Wat een s***zooi!
2: Hey, even dimmen. Ja, jij, even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
3: Effedimmen.nl.
4: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
2: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
9: Bingo FM met het regio nieuws.
10: Utrecht wil gratis kraamzorg voor alle bewoners van de wijken Kanaleneiland en Overvecht. Vanaf volgend jaar begint een pilot om de eigen bijdrage voor kraamzorg te vergoeden. Dan moeten de personeelstekorten in de geboortezorg wel zijn weggewerkt. Utrecht wil het werk aantrekkelijker maken door kraamverzorgenden voorrang te geven op sociale huurwoningen en door gratis parkeren aan te bieden. De politie zoekt een vrouw die heeft gepind in meerdere Utrechtse supermarkten met een pas die niet van haar is. De pinpas is wel van een 42-jarige vrouw uit Brabant die een nep-sms'je kreeg van een bezorgdienst. Het leek onschuldig, maar ze vulde adres en bankgegevens in, waarna oplichters... ermee aan de haal gingen. Na de ophef over twee geslachte varkens krijgt stadsboerderij Griftstede nieuwe varkens. De slacht van de vorige bewoners leidde tot commotie en een petitie. Stichting Utrecht Natuurlijk is eigenaar van de boerderijen en past de informatiebordjes bij de hokken aan. Maar het beleid verandert niet. Varkens van 8 tot 10 maanden gaan naar de slacht om bezoekers bewust te maken van de vleesproductie. In Utrecht ligt meer zwerfafval op straat sinds de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes. Steeds vaker worden vuilniszakken opengescheurd en afvalbakken opengebroken, zegt het college op vragen van de raad. Er is vooral een toename sinds 2023, toen statiegeld op blikjes werd ingevoerd. Met name in het centrum van de stad en bij winkelcentra neemt de troep toe. En jaarlijks is de gemeente zo'n 1,3 miljoen euro kwijt om het schoon te maken. Het weer. Vannacht blijft het droog, net als morgen. En dan krijgen we meer zon en wordt het 19 of 20 graden.
11: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen ongeveer 14 minuten. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest ongeveer 33 minuten. Dan naar A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Grijshoord 9 minuten. En naar A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Heimelen 11 minuten. Dan naar A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht-Noord en Hagestein 27 minuten. En naar A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 20 minuten vertraging. A28 Utrecht richting Zwolle. En toen was hij weg. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk. Ongeveer 17 minuten vertraging. Tot zover de file-informatie.
0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
2: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
3: Effedimmen.nl.
4: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
2: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
9: Weg naar huis met Kevin Scholten.

0: Het laatste half uur alweer van Op Weg Naar Huis. We hebben nog wat leuke platen voor je klaarstaan. Onder andere mijn verdwaalde plaat rond 5:15. Maar eerst even tijd voor deze plaat van Jeffrey Heesen. Mag ik de zon laten schijnen, Jart? Nou, wat mij betreft wel. En voor mij mogen de temperaturen ook wel een klein tikkeltje omhoog, hoor.
1: Ik ben verliefd.

0: Koning en liefde op het allereerste gezicht.
1: Liefde op het eerste gezicht.
0: Dinsdagmiddag de radio aan op Bingo FM. En wij zorgen voor de gezelligheid zo tijdens de spits. Laten we eens even kijken naar het weeroverzicht voor de komende dagen. Morgen temperaturen zo rond de 17 graden en het blijft droog in Midden-Nederland. Dat werd een keer tijd. Donderdag 19 graden en vrijdag gaat het weer regenen met waarden zo rond de 19 graden wederom. Zaterdag 15 graden de thermometer en regen. En zondag gaan de temperaturen verder zakken naar waarden zo rond de 13 graden. Maar blijft het wel droog in Midden-Nederland. Goed zo, wij gaan Davy Pindervoet draaien. Een beetje gezelligheid tijdens de spits. En dat met Adios Buenos Señorita. Yeah.

Als André Hazes en Buonasera. Bij een grote verkeerscontrole in Utrecht-Zuid zijn vorige week woensdag 72 voertuigen gecontroleerd. De politie, de gemeente en de Belastingdienst deelden 35 bekeuringen uit. Onder meer voor rijden zonder rijbewijs en technische gebreken. 11 auto's zijn in beslag genomen. De Belastingdienst inderdaad daarnaast €69.000 aan openstaande schulden. De controle maakte deel uit van de aanpak van de ondermijning in Utrecht. En jij ziet het, voor je het weet word je op de bon geslingerd. Toch worden er toch wat gebreken naar voren getoverd. Dus dat gebeurde vorige week woensdag. Goed zo, door met Guus Meeuwis en Van Gant. En ik tel tot 3. Nou ja, een paar keer knipperen met je ogen, je ziet het.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Utrecht wil gratis kraamzorg voor alle bewoners van de wijken Kanaleiland en Overvecht. Vanaf volgend jaar begint een pilot om de eigen bijdrage voor kraamzorg te vergoeden. Dan moeten de personeelstekorten in de geboortezorg wel zijn weggewerkt. Utrecht wil het werk aantrekkelijker maken door kraamverzorgenden voorrang te geven op sociale huurwoningen en door gratis parkeren aan te bieden. De politie zoekt een vrouw die heeft gepind in meerdere Utrechtse supermarkten met een pas die niet van haar is. De pinpas is wel van een 42-jarige vrouw uit Brabant die een nep-sms'je kreeg van een bezorgdienst. Het leek onschuldig, maar ze vulde adres en bankgegevens in, waarna oplichters... ermee aan de haal gingen. Na de ophef over twee geslachte varkens krijgt stadsboerderij Griftsteden nieuwe varkens. De slacht van de vorige bewoners leidde tot commotie en een petitie. Stichting Utrecht Natuurlijk is eigenaar van de boerderijen en past de informatiebordjes bij de hokken aan. Maar het beleid verandert niet. Varkens van 8 tot 10 maanden gaan naar de slacht om bezoekers bewust te maken van de vleesproductie. In Utrecht ligt meer zwerfafval op straat sinds de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes. Steeds vaker worden vuilniszakken opengescheurd en afvalbakken opengebroken, zegt het college op vragen van de raad. Er is vooral een toename sinds 2023, toen statiegeld op blikjes werd ingevoerd. Met name in het centrum van de stad en bij winkelcentra neemt de troep toe. En jaarlijks is de gemeente zo'n 1,3 miljoen euro kwijt om het schoon te maken. Het weer. Vannacht blijft het droog, net als morgen. En dan krijgen we meer zon en wordt het 19 of 20 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
2: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment dan wordt het even gestopt. In een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
1: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
3: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. En dat is de essentie van het spelletje voetbal.
1: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken bij 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Utrecht wil gratis kraamzorg voor alle bewoners van de wijken Kanaleneiland en Overvecht. Vanaf volgend jaar begint een pilot om de eigen bijdrage voor kraamzorg te vergoeden. Dan moeten de personeelstekorten in de geboortezorg wel zijn weggewerkt. Utrecht wil het werk aantrekkelijker maken door kraamverzorgenden voorrang te geven op sociale huurwoningen en door gratis parkeren aan te bieden. De politie zoekt een vrouw die heeft gepind in meerdere Utrechtse supermarkten met een pas die niet van haar is. De pinpas is wel van een 42-jarige vrouw uit Brabant die een nep-sms'je kreeg van een bezorgdienst. Het leek onschuldig, maar ze vulde adres en bankgegevens in, waarna oplichters... ermee aan de haal gingen. Na de ophef over twee geslachte varkens krijgt stadsboerderij Griftsteden nieuwe varkens. De slacht van de vorige bewoners leidde tot commotie en een petitie. Stichting Utrecht Natuurlijk is eigenaar van de boerderijen en past de informatiebordjes bij de hokken aan. Maar het beleid verandert niet. Varkens van 8 tot 10 maanden gaan naar de slacht om bezoekers bewust te maken van de vleesproductie. In Utrecht ligt meer zwerfafval op straat sinds de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes. Steeds vaker worden vuilniszakken opengescheurd en afvalbakken opengebroken, zegt het college op vragen van de raad. Er is vooral een toename sinds 2023, toen statiegeld op blikjes werd ingevoerd. Met name in het centrum van de stad en bij winkelcentra neemt de troep toe. En jaarlijks is de gemeente zo'n 1,3 miljoen euro kwijt om het schoon te maken. Het weer. Vannacht blijft het droog, net als morgen. En dan krijgen we meer zon en wordt het 19 of 20 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
2: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
1: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
3: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
1: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

mama dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Utrecht wil gratis kraamzorg voor alle bewoners van de wijken Kanaleiland en Overvecht. Vanaf volgend jaar begint een pilot om de eigen bijdrage voor kraamzorg te vergoeden. Dan moeten de personeelstekorten in de geboortezorg wel zijn weggewerkt. Utrecht wil het werk aantrekkelijker maken door kraamverzorgenden voorrang te geven op sociale huurwoningen en door gratis parkeren aan te bieden. De politie zoekt een vrouw die heeft gepind in meerdere Utrechtse supermarkten met een pas die niet van haar is. De pinpas is wel van een 42-jarige vrouw uit Brabant die een nep-sms'je kreeg van een bezorgdienst. Het leek onschuldig, maar ze vulde adres en bankgegevens in, waarna oplichters... ermee aan de haal gingen. Na de ophef over twee geslachte varkens krijgt stadsboerderij Griftstede nieuwe varkens. De slacht van de vorige bewoners leidde tot commotie en een petitie. Stichting Utrecht Natuurlijk is eigenaar van de boerderijen en past de informatiebordjes bij de hokken aan. Maar het beleid verandert niet. Varkens van 8 tot 10 maanden gaan naar de slacht om bezoekers bewust te maken van de vleesproductie. In Utrecht ligt meer zwerfafval op straat sinds de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes. Steeds vaker worden vuilniszakken opengescheurd en afvalbakken opengebroken, zegt het college op vragen van de raad. Er is vooral een toename sinds 2023, toen statiegeld op blikjes werd ingevoerd. Met name in het centrum van de stad en bij winkelcentra neemt de troep toe. En jaarlijks is de gemeente zo'n 1,3 miljoen euro kwijt om het schoon te maken. Het weer. Vannacht blijft het droog, net als morgen. En dan krijgen we meer zon en wordt het 19 of 20 graden.
0: Bingo non-stop.

eens je handen, kijk in mijn ogen. Ik zit vol van iets dat jij moet weten. Geheel mijn hart heb ik aan jou gegeven.

Geloof me, ik twijfel niet aan jou. Beloof me dat jij jezelf zal blijven. Het is goed zo, niet veranderen voor mij.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakte gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
2: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
1: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
3: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
1: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik zat laatst met vrienden in het café. De barman die bleef steeds wat schenken. En voor ik het wist, liep het zwaar uit de hand.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Utrecht wil gratis kraamzorg voor alle bewoners van de wijken Kanaleneiland en Overvecht. Vanaf volgend jaar begint een pilot om de eigen bijdrage voor kraamzorg te vergoeden. Dan moeten de personeelstekorten in de geboortezorg wel zijn weggewerkt. Utrecht wil het werk aantrekkelijker maken door kraamverzorgenden voorrang te geven op sociale huurwoningen en door gratis parkeren aan te bieden. De politie zoekt een vrouw die heeft gepind in meerdere Utrechtse supermarkten met een pas die niet van haar is. De pinpas is wel van een 42-jarige vrouw uit Brabant die een nep-sms'je kreeg van een bezorgdienst. Het leek onschuldig, maar ze vulde adres en bankgegevens in, waarna oplichters... ermee aan de haal gingen. Na de ophef over twee geslachte varkens krijgt stadsboerderij Griftsteden nieuwe varkens. De slacht van de vorige bewoners leidde tot commotie en een petitie. Stichting Utrecht Natuurlijk is eigenaar van de boerderijen en past de informatiebordjes bij de hokken aan. Maar het beleid verandert niet. Varkens van 8 tot 10 maanden gaan naar de slacht om bezoekers bewust te maken van de vleesproductie. In Utrecht ligt meer zwerfafval op straat sinds de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes. Steeds vaker worden vuilniszakken opengescheurd en afvalbakken opengebroken, zegt het college op vragen van de raad. Er is vooral een toename sinds 2023... toen statiegeld op blikjes werd ingevoerd. Met name in het centrum van de stad en bij winkelcentra neemt de troep toe. En jaarlijks is de gemeente zo'n 1,3 miljoen euro kwijt om het schoon te maken. Het weer. Vannacht blijft het droog, net als morgen. En dan krijgen we meer zon en wordt het 19 of 20 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
2: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hired thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
1: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
3: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
1: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

wat echt gaan zien? Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Naar bed met Lawrence.

Je hoorde het paradijs van Frank Boeien hier op de Stadszender van Utrecht. Nou, fijn dat je erbij bent. Naar Ben McLaurin met zo dadelijk een foutmomentje naar Frank Verkooijen. Draai je om.

0: Marianne Weber met een meisje held. We gaan naar Willeke Alberti met Mijn Dagboek.
1: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: doen.
1: Glennis Grace met Ondanks Alles. We gaan naar Frans Bauer samen in een bubbelbad. Mijn laatste, ik zeg slaap lekker. Bedankt voor het luisteren, dit was November Lawrence. Ik ben er morgen weer om 10 uur, nee om 11 uur. Ja, ik ben er morgen weer om 11 uur natuurlijk voor een nieuwe November Lawrence. Fransje Bauer, ja, hey, slaap lekker morgenochtend om 8 uur weer. Fred Simmelink met de ochtendshow.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een